fase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag weer een veel warmere dag. De wind is weer om naar een zuidoostelijke, zuidelijke richting en voert weer veel warmere lucht aan. Temperaturen schieten weer omhoog. 3, 24 graden landinwaarts, misschien zelfs 25. Dat zijn opnieuw erg hoge temperaturen. Rustig weer ook, weinig wind en uiteraard veel zon daarbij. Met een in de loop van de dag zelfs nog breder wordende opklaringen kunnen we van een hele mooie zomerse dag spreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi.

0: in Nieuwpoort.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
3: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
2: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
3: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
2: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
3: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
2: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
3: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
2: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
4: Dit is VB.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de 3e editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag weer een veel warmere dag. De wind is weer om naar een zuidoostelijke, zuidelijke richting en voert weer veel warmere lucht aan. Temperaturen schieten weer omhoog. 3, 24 graden landinwaarts, misschien zelfs 25. Dat zijn opnieuw erg hoge temperaturen. Rustig weer ook, weinig wind en uiteraard veel zon daarbij. Met een in de loop van de dag zelfs nog breder wordende opklaringen kunnen we van een hele mooie zomerse dag spreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Leverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
8: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
7: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
8: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
7: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
8: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
7: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
8: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
7: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
9: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkend water stroomt zo de gangen in. Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel, een droom die uitkomt, zegt ze. Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag in 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En ook dinsdag is zomers.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Een klassieker uit de 1989 van Erik van Nijgen uit zijn rijke repertoire. En de herinnering blijft. Goedemorgen iedereen, het is weer zondag. Vandaag 26 september al. En we maken herinneringen uit radio- en televisieland. Tot 10 uur uiteraard met de nodige muziek uit Vlaanderen en Nederland. Vanaf 1950 tot 1989. En elke zondag zorgen we voor iets lekkers. En dat is deze keer niet voor onszelf, maar voor de kat. Die mag ook verwend worden op zondag, vind ik.
1: Hou ze gezond.

0: alles wat ze nodig hebben zit in KittenKat. Dat voel je aan hun gezonde, glanzende vacht. Hou ze gezond, hou ze speels. Dag, KittenKatKat.
1: Op zondagmorgen gaat VBRO helemaal terug in de tijd.

Ze maakte nogal wat hits, een tiental in totaal zag ik in ons lijstje hier. De Heikerekels uit Nederland. En uit 67 klonk nog eens, ik wil alleen maar van je houden. En we hielden in de jaren 60 en 70 ook van heel wat westernseries, zoals Bonanza, maar ook The High Chaparral.

Ik neem stappen als die van een reus. Zij trippelt net als een mus. Toch krijg ik ook, al ben ik zo lang, op ieder hoekje een kus. Zijn wij bij haar deur, dan heeft zij een kleur. Ze poedert zich snel in de gang. En zegt, je bent lief,

0: Over klassiekers gesproken, dit is er een van formaat 73 en het is weer voorbij die mooie zomer, maar gelukkig dit weekend nog heel erg zonnig. Een nazomertje die we de afgelopen week best konden genieten. Gerard Cox in deze aflevering van Op z'n Zondags. En nu gaan we bellen aan de deur. Ja, bellen, doe maar.
1: Aan zoveel deuren belden wij.
2: En nooit vergeefs.
1: Dank u.
3: U heeft nog een van die oude bellen?
2: Ja.
3: Er zijn geen kinderen in huis.
2: Nee,
3: dan mag ik nog eens bellen.
2: Wanneer?
3: U denkt er niet aan van een andere bel te nemen?
2: Nee, hoor.
3: Nee?
2: Nee, hoor.
3: Wat, hoe lang hangt hier al?
2: Oh, jee, omdat ik aan het werken was.
3: Zo lang?
2: Ja, we hebben maar een bal gekregen nog. Dan heb ik nog een rand om het licht gespeeld. Die komt tot de Polijperstraat nog, van Antwerpen.
3: Ja?
2: Die achter de kerktraat.
3: Ja.
2: En je woont naar je nummer 90.
3: En kunt u dat verder horen, zo'n bel?
2: Je hoort toch wel dat hij goed belt?
3: Ja?

0: Dus ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
3: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
2: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
3: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
2: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
3: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
2: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
3: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
2: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
4: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vandaag weer een veel warmere dag. De wind is weer om naar een zuidoostelijke, zuidelijke richting en voert weer veel warmere lucht aan. Temperaturen schieten weer omhoog. 3, 24 graden landinwaarts, misschien zelfs 25. Dat zijn opnieuw erg hoge temperaturen. Rustig weer ook, weinig wind en uiteraard veel zon daarbij. Met een, in de loop van de dag zelfs nog breder wordende opklaringen kunnen we van een hele mooie zomerse dag spreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: Met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Zo zaten we in het mooie Volendam, van waaruit heel wat muzikaal talent in de jaren 70 en 80, en zelfs nog veel later, denk maar aan Jan Smit bijvoorbeeld. En de Cats uiteraard ook in 72 met deze mooie klassieker Let's Dance, een van mijn favorieten uit hun zo'n brede repertoire. Je luistert VBRO op deze 27e ondertussen. We hebben uiteraard nog heel wat te gaan tot 10 uur. Met Corrie Konings, die straks vertelt in het tweede uur over huilen is voor jou te laat. De Vlaamse top 10 krijg je vandaag, die van 18 september 1976. Maar nu koning Boudewijn. Die bezocht de Congo. En dat was nogal wat.
1: Begeleid door vrolijke kreten en uitbundig gejubel, dansen en feestrumoer, gaat het door de inlandse wijk. De vreugde van een groot volk met een groot hart barst hier los. Dit bezoek is een buitenkans. Ze zullen de vorst huldigen en geven hem alvast een nieuwe naam. Boudewijn de eerste, voor de Congolezen, Bwana Kitoko. Dit is de edele heer.
2: Nalinga, Batikala, Banso, Nakolinga, Ikolo Nabisu.

0: Origineel is het, dacht ik, een Duits liedje, maar heel lang geleden werd het ook gecoverd in Nederland door Heleentje van Capelle. En het kan zeker op deze zonnige zondag naar de speeltuin. Een goed idee. We gaan vandaag eens lekker grasduinen in de Vlaamse hitparade van 18 september 1976.
1: Formidabel zeg!
0: Op nummer 10 stond Drew Harris met Jou Alleen. En op 9 John Terra, Welkom Thuis. Je sluit je ogen niet meer van Jimmy Frey stond op 8, op deze 18 september 1976. Op 7 vonden we Salem Segers met In Je Mooie Blauwe Ogen. En Willy Sommers vierde nog altijd vakantie op 6 met Holiday. Op nummer 5, Samantha, Was ik maar in Spanje geboren.

Atlanta op 5. En op 4 stond Cindy met Alleen. Op nummer 3, toen de hoogste nieuwkomer, Paul Cijfers met Nicky, pas op. En op 2 stond Peter West met Bye Bye Fraulein. Wie stond er helemaal bovenaan in de Vlaamse hitparade van 18 september 1976? Dat was Wiltura. Denk je nog wel eens aan mij?

0: Elke zondag een zondag vol souvenirs tussen 8 en 10 uur in Op zo'n zondags. Met vandaag nog eens de Brugse artiest Ronnie Temmer uit 1970 en Take Back My Souvenirs. En tussen de platen door, zoals je al jaren weet, draaien we van die leuke radio- en televisiefragmenten, zoals over de opname van de film Café zonder bier. Straks trouwens de echte Café zonder bier met Bobbejaan, maar eerst naar Televisieland van toen.
1: Stilaan maar zeker wordt Antwerpen het centrum van een Vlaamse filmindustrie. Er staat er weer een film op stapel, om het in haventermen te zeggen, en voor de eerste maal dan een met een historische achtergrond. Het wordt een plezierig blijspel, wat de titel trouwens al verraadt, Café zonder bier. Deze film wordt gedraaid door een volledige Engelse cameraploeg onder leiding van Bud Mizzen. Tegelijkertijd wordt een Engelse en Nederlandse versie opgenomen, zodat de acteurs iedere scène tweemaal moeten spelen. De regie is toevertrouwd aan de Amerikaan William Edwards. Hoofdheld is Bobbejaan Schoepen, die we hier zien in een scène die vorige woensdag gedraaid werd in het Antwerpse stadhuis. Willy van Heesvelde speelt de rol van Napoleon. Louis Barret is de stadssecretaris.
2: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op zijn zondags.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan één iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in.
1: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
0: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
2: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
0: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag in 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
3: Dina Rodriguez.

Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468 48 0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471 82 52 62. 0471 82 52 62 of info@vbro.be.

Elke dag denk ik aan zondag, ik ook een beetje. Want dan kunnen we ons weer helemaal laten gaan in de muziek van toen. Zoals deze van Willeke Alberti uit 65. Goedemorgen iedereen. Vandaag zondag 26 september. Straks laten we Corrie Konings vertellen over een van haar grote successen uit de tijd van De Regels. Weet je nog? Jaren 60, 70. Huilen is voor jou te laat. Vreemde Vogels zijn er ook zometeen met Claire. Jimmy Frey met Zeg Niet Vaarwel. Een heel mooi nummer uit 1970. En Arrivederci van Lou. Louis Neefs. Maar eerst gaan we naar 1999. Het was een science fiction serie op de Vlaamse televisie, een Engelse serie, maar heel erg populair. Naast Star Wars en na Star Trek kwam dus Space 1999. Wat een titel!

0: niet alleen.
1: 56 jaar geleden opgenomen door Bruggeling Jimmy Frey. Met vandaag nog eens dat schitterend nummer uit dat jaar. En zeg niet vaarwel. En het journaal op televisie had bij de BRT altijd iets angstaanjagend, vond ik als kind. Zoals deze begin generiek ergens in de jaren 80.

Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van echte. Mijn schoen zei kalkoen, mijn plastron zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, ben flauw, zei Dal. Mijn rug zei verbrugge, mijn maag zei verhagen. Mijn kelen zei verzeilen, mijn buk zei balduk. Mijn neus zei te geuzen, mijn oren zei doren. Mijn ogen zei dogen, mijn gat, ze schiet de kat.

des Probe zij de stropper, des van passen zij van als het controleur zij verscheuren. Des te gedacht zij de schacht, te velen zij verstelen. Ik weet iets beter zij beter, zes te dunne zij te bunnen. Zes te wat zij biljet, zes te breed zij waarheid. Te rond zij dond, te bloed zij poot. A bluf traf zij staf, geen nezel zij de kezel. Geen bair zij valair, geen nul zij schul, geen kloot. Zij kerst de lood. Het is mijn kappen, zei Steppe, het is een trotte, zei Delpotte. Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken. Een

zij de zot. Naar mijn kooi zij verrooien mij een ast. Zij verkast. Die zever zei de wever, dat krakeer zei rosseel, dat gejank zei verbang, dat lawaai zei van der stui, dat bier zei kazier, tes die rook zei van de lok, die gitaar zei simplare de klarinet, zei die smet, die trompette zei cornette, die tamboer zei del koer, te late zei verstraten, is ink vals zei spitaus, te ju zei bekuur, miljaar zei scheraar, verdomme zei van tomme, tes tien en tandere, zei verman.

Misschien heeft hij vorige zondag ook wel zitten kijken op televisie naar de Hoppenstoet in Poperingen. Want daar kwamen toch 30.000 mensen kijken. Willem Vermanderen uit de streek uiteraard. En voilà, c'est ça. Een liedje uit 1984. Lang daarvoor had Walt Disney alweer een kaskraker te pakken. Zorro.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Weerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura.

0: Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag weer een veel warmere dag. De wind is weer om naar een zuidoostelijke, zuidelijke richting en voert weer veel warmere lucht aan. Temperaturen schieten weer omhoog. 3, 24 graden landinwaarts, misschien zelfs 25. Dat zijn opnieuw erg hoge temperaturen. Rustig weer ook, weinig wind en uiteraard veel zon daarbij. Met een in de loop van de dag zelfs nog breder wordende opklaringen kunnen we van een hele mooie zomerse dag spreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Dit is VBRO.
5: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Ik dacht dat het Wim Ravel was die later dit nummer nog eens op plaat zette. Maar dit was uiteraard de Didodidodi, Dimitri van Toren in 1973 en Hey Koma. Straks vertelt Corrie Konings over Huilen is voor jou te laat. Maar eerst gaan we eens terug naar de kust, net voor Cadzand. Daar lag destijds Radio Uilenspiegel.
1: De groeten van Uilenspiegel, Radio Antwerpen, programma van gevraagde plaatjes.

0: goedemiddag allemaal en smakelijk eten. Vandaag natuurlijk weer uw dagelijks verzoekprogramma. Een massa kaartjes en brieven zijn toegekomen en natuurlijk weer een ganse reeks fonoplaten. Eerst en vooral hoort u een nummertje van Marie Ghislaine. Dat is een groot Frans succes, J'entends siffler le train. Voor de verjaardag van Elisa Snijers, vanwege haar man Rick, zoontje Michel, ouders, broer, schoonbroer en zusters Anita, Angèle en Germaine. En hierbij voegen wij natuurlijk ook onze groeten van Erwin Spiegel.
1: Nostalgie op een notenbalk. Dit is Op zijn zondags.

0: ben zelf niet zo'n goed danser, maar sommige mensen konden hem helemaal vlot dansen. Die Kassachok van Dimitri Durankini, die het uitbracht in 1969. Een vrolijk stukje muziek op deze zondagmorgen. En nu Corrie Konings, destijds samen met De Rekels. En het verhaal bij Huilen is voor jou te laat. Corrie?
1: Ja, Huilen is voor jou te laat. Dat begon eigenlijk met... Pierre Cartner heeft dat lied geschreven.
0: Ja.
1: En ik moet er eigenlijk bij vertellen dat er eerst een andere tekst op was.
0: Is dat zo?
1: Ja, echt waar. En dat ging eigenlijk helemaal over mijn moeder.
0: Hmm.
1: Dat was eigenlijk zo emotioneel dat ik aan Pierre had gevraagd. Ik zei, goh Pierre, kun je daar een andere tekst op schrijven? Ik zei, want dit is wel heel heavy voor haar.
0: Aha.
1: Ik zeg, en dat vind ik wel heel erg. Want dan anders heeft ze zoveel verdriet daarvan.
0: Ja.
1: En omdat mijn ouders uit elkaar waren en ik woonde bij iemand anders. Dus dat had er allemaal mee te maken.
0: Hmm.
1: Toen heeft Pierre een nieuwe tekst geschreven. Huilen is voor jou te laat.
0: Ja.
1: Ja, en ja.
0: Was dat goed eigenlijk, die huilen, klonk dat?
1: Dat was geweldig.
0: Ja.
1: Pierre Cartner die zei altijd van, nou dat zijn drie akkoordjes, maar iets simpels kan iets geweldig zijn. Mm-hmm. En dat kan ook zo scoren.
0: Ja.
1: En dat was ook een liedje wat we toen uitbrachten, met Corrie en de Rekels toen in die tijd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat ging in één keer in die top 40 in Nederland. En ook in Nederland was toen een top 30, hè.
0: Ja.
1: En dat ging op en af. Het was net een barometer, weet je wel. Zo als het warm was, dan steeg daar en werd het koud. Ging het zakken. Dus, maar op een gegeven moment stonden we al 41 weken in die top 40.
0: Zo lang?
1: Ja, heel lang, ja.
0: Ja.
1: Dus bijna een jaar, dus dat is geweldig.
0: Ja.
1: En dat heeft het toch wel 44 jaar mogen volhouden.
0: Absoluut, nog altijd.
1: Dat is geweldig, ja.
0: Heeft het jou toen overal gebracht ook?
1: Absoluut, het heeft mij in heel Nederland-België gebracht. Zelfs een stuk van Duitsland. Mm-hmm. Want we hebben dat lied ook nog in het Duits opgenomen. Dat heette toen Wie is einmal waar. Maar ik vond eigenlijk die tekst in het Duits minder... gevoelig eigenlijk.
0: Ja.
1: Wijn is verdicht zo speet. Had beter, wat mooier geweest.
0: Ja. Ja. Het moet ook lekker zingen natuurlijk. Hè?
1: Ja, zoals noemen we dat lekker bekken. Hè?
0: Lekker bekken, zo is dat, ja. Maar voor jou geen probleem om leuke verhalen bij je liedjes te vertellen natuurlijk. Hè. Zing je trouwens nog altijd dat nummer?
1: Ik zing nog altijd Huilen is voor jou te laat.
0: Ja, niet in de medley, maar volledig dan?
1: Nee, volledig. Ja.
0: Okay,
1: volledig
0: ja.
1: Zing ik het lied altijd. Ik heb wel eens een keer geprobeerd om te kijken van wat de mensen zouden zeggen. Van, hé, ik breng het liedje even niet. En dan kwamen ze toch vragen van, je moet ook Huilen is voor jou te laat zingen. En soms had ik het al gezongen en dan zeiden ze, wil je ook Huilen is voor jou te laat zingen?
0: Ja.
1: Ik zei, ja, maar ik heb het net gezongen. Ja. Oh, dat gaat automatisch mee natuurlijk. Ja.
0: Het is zo overbekend natuurlijk.
1: Ja, gelukkig wel.

De trompetten en violen stonden dus al op een bandje. En die kwamen uit een soort van telefoon. En mijn moeder was dus mee. Die zat me al erop te jutten. En ik dacht nog mens, doe het nou een keer gewoon. Toen het klaar was, vroeg mijn moeder dus of het nog wat betaalde. Maar we kregen enkel reisgeld en sjoers. Wat ik wel kreeg.

0: Dit was Martine Bijl en ik word nooit meer nummer 1. Ja, deze aflevering van Op Zo'n Zondag zit er al bijna weer op, beste mensen. Ik hoop dat u volop hebt genoten. Volgende week uiteraard tussen 8 en 10 uur hier bij VBRO. Een nieuwe aflevering van dit retro-programma. Zometeen na 10 uur het uurtje van de burgemeester. En vanaf 11 uur is Didier er met de groetjes uit Brugge. Ik wens je nog een heel fijn weekend.
1: En nu maar knus naar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan één iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in.
1: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
0: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
2: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
0: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal. In de beker, eerste klasser KV Kortrijk, is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag in 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Alskamp is gisteren een motorrijder gewond geraakt en dat bij een botsing met een auto. Het slachtoffer werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen en de precieze omstandigheden van het ongeval is er nog geen informatie bekend. In Veldegem heeft gisteren namiddag een brand gewoed en dat in een schrijnwerkatelier in de Kloosterstraat. Een brandweerman die er met zijn fiets toevallig voorbij kwam, merkte rook op en ging polshoogte nemen. Hij waarschuwde meteen de hulpdiensten. Op het moment van de brand was er niemand in het atelier aanwezig. Verschillende machines raakten beschadigd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk. In Wevelgem is gisteren namiddag een bestuurster van 50 onwel geworden achter het stuur van haar auto. Haar wagen reed door de vitrine van een meubelzaak in de Kortrijkstraat en kwam volledig in de winkel tot stilstand. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden vielen er niet, maar de materiële schade is wel aanzienlijk. In Bellewaerde kwamen zaterdag honderden pleeggezinnen samen voor een bijzondere pleegzorgdag. De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt met de steun van 8 West-Vlaamse Rotaryclubs. Pleegkinderen en hun gezinnen konden er elkaar ontmoeten en samen een dag in het pretpark beleven. In Vleteren werd 1383 kilogram appelen en peren ingezameld. Het fruit wordt geperst tot sap, zodat ook fruit dat anders mogelijk verloren zou gaan een nuttige bestemming krijgt. De actie leverde ruim een ton lokaal fruit op. En in Brugge is een bijzondere kopie van Guido Gezelles' woordentas opnieuw in de stad terechtgekomen. Het gaat om een exemplaar dat verbonden is met de Brugse gevangenis en dat aan de stad werd geschonken. Daarmee krijgt een opmerkelijk stuk literair erfgoed opnieuw een thuis in Brugge.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. I have Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
5: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
6: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
1: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
0: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
1: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
0: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
1: Zegt op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
0: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
1: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
0: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
2: En zo zitten we weer op het eind van de maand september. Pikken we de draad weer op met het uurtje van de burgemeester. Burgemeester Dirk De Vouw, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, de zomer die ligt soms alweer ver achter ons.
3: Ja, hè? Ik heb toch een gevoel, ja. Alhoewel dat de temperatuur en het weer valt nog mee, maar ja, ik heb toch de indruk dat de vakantie al lang voorbij is. En voor mij in elk geval, want ik ben eigenlijk in juli op vakantie geweest, dus het is eigenlijk al een tweetal maanden terug dat ik terug volledig actief ben, want zo is het. Als ik niet op vakantie ben, dan is het de volledige, mag ik maar zeggen, elke dag werken.
2: Ja. Maar toch proberen de kerk een beetje
3: leuk,
2: binnen te houden. Goed, dat was in juli, zoals u zei, veraf vakantie gemaakt.
3: Ja, we maken, mijn echtgenoot en ikzelf, zolang onze conditie het toelaat, proberen we dan toch wel wat verder en wat avontuurlijker op reis te gaan. Wij zijn dit jaar naar Thailand geweest, naar eigenlijk het noorden, meer het noorden van Thailand. Dus niet de bekende Phuket-stranden en dergelijke weer, want het strand ligt niet aan ons beiden, dat zit niet in ons DNA, maar toch wel het noorden, de grens van Myanmar, de grens van Laos opgezocht. En uiteraard, in Thailand moet je heel wat tempels bezoeken, heel wat oudere en dan ook modernere tempels, wat mooie steden, mooie natuur gezien. Ja,
2: een aangename sfeer onder de bevolking.
3: Ja, zeker vast. Thailand is bijzonder veilig, is ook goedkoop. Hè. Buiten uw vliegtuigticket is het verblijf daar bijzonder goedkoop. Veel goedkoper dan in Europa. De voeding is zeer lekker en is het ook een heel veilig land. Je voelt je nooit in een onveilige situatie. Ook bijvoorbeeld aan voedselveiligheid. Mensen houden enorm aan hygiëne. Dus een reis zonder problemen.
2: Ja, met mooie herinneringen.
3: Ja.
2: Burgemeester, dan komt u terug in Brugge, wordt u als het ware in een bruisende, kolkende stad gedropt, hè? Want dan is van alles aan de gang. Mm-hmm. Het is een fantastische zomer geweest, uiteraard recordzomer op vlak van temperatuur, weten we allemaal natuurlijk wat we gehad hebben, maar ook met heel veel succesvolle evenementen, al dan niet door de stad, zijdelings door de stad georganiseerd. Ik denk maar aan Benenwerk, Klinkende Kroegen, Rijenfestival hebben we ook alweer gehad. Het hoort bij de zomer.
3: Ja, zeker en vast. En het was zeker een groot succes. Soms stellen we ons de vraag, moet dit allemaal? Maar dan voelen we toch dat de Bruggelingen dit bijzonder graag hebben. Hè. Neem nu de avond Benenwerk. Ja, dat is toch fantastisch dat dit in Brugge kon doorgaan. Maar ook het Rijenfestival was zeker en vast een heel groot succes. Voor herhaling vatbaar. Maar ook op andere plaatsen zijn er ook heel veel activiteiten doorgaan. Ik denk bijvoorbeeld aan vorige weekend nog maar de Kaasmarkt en de kermis in Sint-Michiels en Assenbroek. Massaal veel volk op de been en dat is leuk. Maar ook in Zeebrugge bijvoorbeeld heb ik het optreden meegemaakt van David Guetta met 31.000 mensen op het strand van Zeebrugge. Weekend Dance meegemaakt, Bomboklat, waar dat minder goed weer was, maar toch veel volk in Zeebrugge. Dus het is wel een heel leuk iets dat er in Brugge en dus het ruime Brugge zoveel te doen is. En dit wordt wel gesmaakt door de bezoeker, maar zeker ook door de Bruggeling zelf.
2: Ja, We hebben inmiddels ook al de autovrije zondag gehad.
4: Ja,
2: de braderieën, de Lange Straat, Hoogstraat, ja. Kermis in het Kruis.
3: Dit is een
2: zijn fantastisch... dingen die elkaar opvolgen.
3: Ja, zeker en vast. Dan heb je nog een keer de Mosselfeesten op de Vestmarkt. Ja. Autoloze zondag met dan die langste tafel in de Braambergstraat. Een groot deel van de binnenstad, of eigenlijk mag je stellen heel de binnenstad, autovrij op dat moment. Met uitzondering van sommigen die een vergunning hebben. Mm-hmm. De kermis in Sint Kruis, dus heel veel volk die dan toch wel naar buiten komt en die mooie momenten beleeft.
2: Ja, globaal gezien, denkt u dat dat iets is dat mensen echt doen leven in die stad eigenlijk? Ja. En waar ze ook naar hunkeren?
3: Ja, ik heb wel het gevoel dat mensen absoluut verlangen naar zo'n activiteiten. Hè. Mm-hmm. Soms wordt er al iets gezegd, moet dit wel nog allemaal? Ja. Is er al niet voldoende activiteiten?
2: Ja, bijvoorbeeld van die lopen en zo, die marathons.
3: Ja. Moet je niet wat meer rust brengen in de stad? Maar anderzijds zijn er toch heel veel mensen die absoluut verlangen naar zo'n activiteiten. Om elkaar, niet alleen om de activiteit zelf mee te maken, maar om elkaar te ontmoeten en samen iets te eten, te drinken of plezier te maken.

0: Burgemeester, ja, het was op een bepaald moment. Ik was zelfs bij u op een gelegenheid toen u weggeroepen werd en een bericht kreeg van, kijk, Christel Strubbe, de directeur, directrice van Musea Brugge, neemt ontslag. Dat was, laat ons eerlijk zijn, een donderslag bij klare hemel.
1: Zo was het. Ja. En ook voor mij. Het was 1 september, eerste schooldag. Ik kwam het stadhuis binnengewandeld en in de tegenovergestelde richting kwam Christel Strubbe. En zij kwam van bij de algemeen directeur en zij vroeg onmiddellijk, ja, mag ik met u eventjes meegaan naar uw kantoor? Zij is binnengekomen en zij heeft gezegd, ik kom u het heel trieste nieuws melden dat ik ontslag neem. Ik kan dit niet meer aan. Ik word er ziek van. Ik word onvoldoende gesteund door... ik kan eigenlijk niet realiseren wat ik wens te realiseren.
0: Dus ik heb dan een jaar functioneren?
1: Ja, ongeveer. Ja. Ja, ongeveer een jaar in dienst. En ik had daar een goede relatie mee, ook de schepen van cultuur. Ook onze algemeen directeur had daar eigenlijk wel een goed gevoel mee. Wij wisten waar Christel naartoe wou gaan. Welke richting dat ze gekozen had met Musea Brugge. En ook vooral de invulling van Brusk lag dan toch wel vast voor de komende jaren. Maar blijkbaar werd dit door een aantal mensen binnen Musea Brugge dan toch wel in vraag gesteld. Ook haar manier waarop dat ze de musea heeft geleid. Ook al werd er beweerd dat er sprake was van, van een heel autocratisch en hard leiderschap. Dit is niet bewezen geweest.
0: Van haar uit dan?
1: Ja, van haar uit dan. Dus toch, dat is nu het moderne woord, het toxisch leiderschap. Ja. We hebben navraag gedaan bij de vertrouwenspersoon. Er zijn 17 contacten geweest van de meer dan 200 personeelsleden van de musea met de vertrouwenspersoon. Maar dan ging het allemaal over werkdruk. Dan ging het over onzekerheid over de toekomst en de tewerkstelling binnen musea. Maar het ging nooit over Christel Strubbe en de manier waarop zij leiding nam of gegeven had aan de musea. Dus wat in de kranten daarom staat, trend staat, was niet juist. Dan zei men ook, ja, moet ik kijken. Er zijn 30 personen langdurig werkloos, langdurig ziek bij Musea Brugge. Blijkt als we dit objectiveren dat er 15 personen zijn die langdurig ziek zijn. Die dus niet op het werk komen. En daarvan zijn er eigenlijk 3, want iedereen kan ziek worden, kan langdurig ziek zijn. Daarvan zijn er 3 waarvan dat men kan zeggen, dit is werkgerelateerd. En dat kan gaan over een arbeidsongeval, dat kan gaan over een burn-out. Dit kan werkgerelateerd zijn. Dus van die 15 waren er eigenlijk maar 3 die iets te maken hadden met het werk. Dus in die zin vonden we het wel allemaal wat overdreven, wat daar allemaal in de kranten is over verschenen. We hebben dan geopteerd om te zeggen, we moeten een vlugge oplossing hebben. We konden natuurlijk zeggen, ja, we gaan de plaats weer vakant verklaren en wachten tot er de nodige kandidaturen zich aanmelden. Ja. Dan een hele selectieprocedure om dan binnen enkele maanden een nieuwe directeur te hebben.
0: Dat had een tijd over, hè?
1: Ja. We hebben dus gekozen om de korte manier te vinden. En we hebben eigenlijk gekeken, wie is er binnen ons bestuur, binnen onze administraties, wie is er eigenlijk in staat om dit te doen? En we zijn bij Philip Strobbe uitgekomen. Philip Strobbe die momenteel nog directeur is van het cultuurcentrum. Waaronder onder andere de Stadsschouwburg, maar ook de Magdalenazaal. Begooid ook de Bicorpszaal hoort daar intussen. En hij was op dat moment op reis in Italië. We hebben hem telefonisch gecontacteerd. En hij heeft eigenlijk onmiddellijk heel enthousiast gereageerd. En hij zegt, ja, ik wens dit wel te doen. Voor mij is dit een uitdaging om dit te mogen doen. En hij heeft mij ook nadien gezegd, ja, dank u wel voor het vertrouwen. Het is een persoon die het op een andere manier zal aanpakken. Philip Strobbe is een persoon die heel veel met een heel luisterend oor. Dus hij zal ongetwijfeld alle personeelsleden die om even welke, om welke reden dan ook wat moeilijkheden zou hebben met het beleid dat uitgetekend werd door Christel, zal hij zeker aan horen. Hij zal daar niet onmiddellijk een oordeel over uitspreken, maar hij zal wel zijn mening vormen. En aan een bepaalde periode zal hij duidelijk stellen, dit is de lijn die we zullen volgen. En dan zullen die personeelsleden de keuze hebben, ofwel gaan ze mee in het verhaal dat Philip uittekent, ofwel zeggen ze, ja, ik wil een andere uitdaging. En dan is het aan hen om te kiezen voor een andere plaats van tewerkstelling.
0: Ja, Hij komt van CC Brugge, waar hij dus bezig was. Mm-hmm. Een beetje een interne stoelendans. Ja. Brusk gaat ook naar Brugge Plus, dacht ik.
1: Ja, eigenlijk is het, maar dat moet uiteraard in heel nauwe samenwerking gaan tussen Filip Strobbe en de mensen van Brugge Plus. Wat hebben we vastgesteld? Dat bij Brugge Plus dat er heel krachtig organisatietalent aanwezig is. Hè? Dat mensen weten hoe dat ze iets moeten organiseren. Die ook een grote financiële verantwoordelijkheid op zich nemen en duidelijk stellen, als we iets doen, willen we maken dat het allemaal binnen het financiële kader is dat de stad ons aanbiedt. Mm-hmm. Niet alle zaken kunnen of mogen of zijn wensgevend. Anderen zeggen dit moet break-even zijn. Anderen zeggen daar moet de stad effectief voor betalen. Hè. Maar zij, denk ik, hebben daar een heel goede houding in. Zij denken iets meer commercieel dan de mensen die momenteel de musea hebben geleid. En we wensen vooral voor Brusk dat dit dan toch wel meer in het oog wordt gehouden, de financiële mogelijkheden. Niet dat alles nu, winstgevend moet zijn. Maar goed, ik denk alleen al de voorbije tentoonstellingen waren er geen nocturnes. En er zijn er bedrijven die heel graag hebben dat er een nocturne kan doorgaan in de omgeving van een museum. Dus ook dat moeten zij dan naar de toekomst waarmaken. Ook naar moderne kunst. Ook daar zijn een aantal mensen binnen Brugge Plus dan toch wel heel bedreven in. Alain Quirijns is daar een van de trekkers in, die onder andere ook verantwoordelijk is voor de Triennale in Brugge. Ook daar denken we dat, we hebben altijd gesteld, Brusk zal er niet alleen zijn voor antieke kunst of oude cultuur. Ja. Nee, het moet ook een moderne kunst, beeldende kunst moet aan bod kunnen komen. Dus het is de bedoeling dat dit via hen meer aan bod komt in Brusk.
0: Ja, Brusk uiteraard met de nodige luister, de nodige poega gelanceerd, groots gelanceerd, internationaal gelanceerd. Mm-hmm. Toch een beetje, ik ga niet zeggen paniek, maar van oei. Wat gebeurt er? We moeten vlug schakelen.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Wij hebben duidelijk gezegd, met Brusk hebben we onze culturele ambitie getoond. We willen nu niet, omwille van het feit dat de directrice, de directeur wegvalt, dat men zou zeggen, Brugge is nu minder ambitieus op dat vlak. Integendeel, we wensen zeker en vast dat zo vlug mogelijk, en die is ook gepland al, de volgende tentoonstelling doorgaat en dat we de programmatie terug opnemen tot en met 2031 moet nu alles uitgetekend worden. Uiteraard willen we de nieuwe directeur, Filip Strobbe, met zijn ploeg, en dan reken ik uiteraard ook de mensen van Brugge Plus daarbij, moeten eigenlijk de kans krijgen om hun eigen stempel te drukken op de komende programmering in Brusk.

0: Burgemeester, ja, op het eind van de maand september kunnen we alweer terugblikken ook op het Open Monumentenweekend. Ligt inmiddels ook alweer achter de rug. Ondanks het minder weer was het toch weer een succes. En heel opvallend daarbij, het historische kantoorgebouw van de Gistfabriek dat toegankelijk was. U was aanwezig.
1: Ja, inderdaad. Er waren eigenlijk twee dingen die mij bijzonder zijn opgevallen tijdens het Open Monumentenweekend. Eerst en vooral, we hebben ons eigen gebouw, de Minnewaterkliniek, hebben wij gepresenteerd, zowel naar onze personeelsleden als naar het grote publiek. Er was dus een grote massa die afgekomen is om het Minnewaterkliniek, om de Minnewaterkliniek te zien, vooraleer dat de verbouwingswerken starten naar het nieuwe huis van de Bruggeling. En ik moet u zeggen, ik was eigenlijk wel heel blij daarmee, dat zowel de personeelsleden, die misschien straks daar gaan werken, als de Bruggelingen zeer enthousiast zijn over de plannen die daar voorgesteld werden als de nieuwe bestemming van de vroegere Minnewaterkliniek, het vroegere woonzorgcentrum. Centrum Minnewater. Dus ja. Met een nieuwe tuin die voor de Bruggelingen zal open zijn, met een cafetaria ook. Dus het zal wel iets heel moois zijn.
0: Ja.
1: Het tweede is inderdaad de Gist en Spiritusfabriek, de oude Gistfabriek. Daar bestaat, of het kantoorgebouw is dus nu 100 jaar oud. Het is een fantastisch gebouw met prachtige glasramen dat eigenlijk nog is. Ja, zeker als je binnenkomt. Uiteraard, het sanitair is wat vernieuwd. Maar ogenschijnlijk, als je binnenkomt, is het nog zoals destijds. Mm-hmm. En het heeft nog altijd dezelfde functie. Ja. Het is nog altijd het directiegebouw van het bedrijf dat daar nu gevestigd is. En ook dit had dan toch wel heel veel belangstelling. Men had ook een aantal speciale dingen gevonden. Eerst en vooral had men een partituur gevonden van een muziekstuk.
0: Mars.
1: De Mars van de Gistfabriek, die blijkbaar destijds gemaakt werd voor het personeel. Ja. En dus de harmonie van Koolkerke heeft eigenlijk het muziekstuk ten berde gebracht. Heeft dus eigenlijk dat opnieuw wat opgefrist en is dat de muziek komen spelen. En anderzijds gaat men in het Bakkerijmuseum in Veurne een plaat gevonden waarvan dat men dacht, ja, dat is om een vorm om speculooskoeken te maken. En dat stond zo geafficheerd trouwens in het museum. En met een afbeelding van dit kantoorgebouw. En blijkt eigenlijk, als men heeft eens geprobeerd om met speculoos, maar dat verbrokkelde, men kon eigenlijk de structuur van het gebouw daar niet eens in. En is dan tot de bevinding gekomen, dat was eigenlijk niet voor speculoos, dat was voor marsepein. En men heeft dan eigenlijk de vorm gebruikt om marsepein in te maken. En het bleek dat het heel mooi was. En dus op Open Monumentendag werden er meerdere afbeeldingen met marsepein getoond. En ik had de eer om dit in kleine stukjes te snijden en te verdelen onder de
0: aanwezigen. En het was lekker ook.
1: Het was zeer lekker.
0: Ja, ja. Ja, succesvol zo'n Open Monumentenweekend. Dit is ook een jaarlijkse traditie.
1: Zeker dat was, ja. Zo merk je maar, we hebben heel veel oude gebouwen, maar uiteraard, zeker in de private sector, worden niet alle gebouwen worden zomaar opengesteld. Maar er is heel veel belangstelling van de Bruggelingen om die monumenten dan toch wel eventjes te ontdekken.

0: Ja, burgemeester, het kan niet altijd roze geur en maneschijn zijn, natuurlijk.
1: Blauwe schijn.
0: Ja, blauwe schijn. Ja. Sommigen zullen dat wel goed vinden, ja, natuurlijk. Maar het was een fantastische zomer. Ja. Maar heel erg warm ook, natuurlijk. En voor de wateren in onze stad, we hebben er wel veel. Ja. Niet erg goed nieuws. Er zijn nieuwe sensoren die voortaan real-time betere gegevens verstrekken om een sturing van de Brugse rijen en zo te doen. En los daarvan hadden we natuurlijk ook Damse Vaart en dan de overwaaiing naar de breien van de blauwalgen, waardoor natuurlijk daar de zwemzone op het eind van de lange rij, Sasplein, een beetje
1: in het water is gevallen.
0: In het lange rijwater is gesukkeld, ja. Ja. Ja.
1: Eigenlijk is dat wel jammer, want uiteindelijk hadden we nu een heel goede systeem opgevonden, waar dat dan de coupure, een hele constructie moest gemaakt worden met houten stakketsel om uiteindelijk het water te kunnen bereiken, omdat het water veel dieper ligt dan de kaimuren. Aan de hoogte van de hersfabriek was dat dus niet zo. Hadden we al gezien, naar aanleiding van een aantal zwemwedstrijden die daar starten, van de lange rijzwemmers. En men had op een bepaald moment gewerkt met een soort plastic pontons, die heel makkelijk aan elkaar te koppelen zijn, die men in het water legt, die drijven en waar men heel mooi iets kan doen. Dus we hebben dat systeem aangekocht met de bedoeling om dit meer te kunnen gebruiken, zowel bij wedstrijden, maar ook tijdens de zomer. Ik ben bij de opening geweest, ik was laaiend enthousiast. Ik had eigenlijk zin om onmiddellijk in het water te springen. Er zijn ook heel wat bruggelingen die op dat moment in het water zijn gesprongen, maar korte tijd nadien heeft men dus is men tot de bevinding gekomen dat de waterkwaliteit niet meer je dat was door die blauwalg. En jammer genoeg blijft dit maar aanhouden. Dus ook, we zijn nu eind september. Ja. En nog altijd kreeg ik de vermelding van de Vlaamse Milieumaatschappij. We hebben stalen genomen. En nee, het is nog niet in orde om te kunnen zwemmen. Ik dacht na enkele dagen toch met de hevige regenval, dit is opgelost. Mm. Nee, het is niet opgelost. Daardoor is bijvoorbeeld een van de activiteiten of de acts die gingen doorgaan rond het Rijenfestival, en dat was gepland in het Minnewater, is niet kunnen doorgaan, is moeten doorgaan op Sint-Pietersplas. Dat is heel jammer. Ook de Damse Vaart heeft met hetzelfde blauwalg of wordt daarmee geconfronteerd.

0: het nieuwe systeem dat nu geïnstalleerd is en waarbij dat men eigenlijk dan toch met sensoren een en ander in kaart kan brengen. We hopen uiteraard dat dit een solace kan brengen, maar dit zal volgens mij de blauwalg niet oplossen. Hè, want uiteindelijk kan dit wel zeggen, ja, u moet eigenlijk bijkomend water in de rijen inbrengen. U moet voor meer stroming zorgen, doorstroming zorgen. Ja. Maar goed, dan is het noodzakelijk dat het binnenkomende water ook clear is. Ja, ja. En dat is natuurlijk een groot probleem.
1: Ja, en het is natuurlijk, men spreekt van de opwarming. Mm-hmm. Naar de volgende zomers toe. Je kan zeggen, het is een eenmalig feit, maar het ziet er niet zo goed uit wat dat betreft. Hè.
0: Nee, uiteraard. Zouden we moeten proberen, en het is merkwaardig dat men daar wel in slaagt begroeid op Sint-Pietersplas, door het tijdig inbrengen van een soort kalk, dat men daar eigenlijk kan de blauwalg bestrijden. Men zegt mij dat het niet mogelijk is in de rijen om dit te doen, omdat dit een andere soort constellatie is.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet een vijver waar er ook een riet aanwezig is. Ja. Dat het, we moeten dat toch wel. We hopen uiteraard naar de toekomst toe. Want ik denk ook dat wij meer en meer geconfronteerd zullen worden met de hete, warme zomers.
1: Ja.
0: Als wij daar niks kunnen op vinden om die blauwalg op een of andere manier te leef te gaan, dat wij, jammer genoeg, de minister Bruns heeft gezegd, er moet meer open zwemwater komen, maar als de blauwalg aanwezig is, kunnen we de mensen toch wel moeilijk in zo'n situatie terugbrengen, want dus blijkbaar die blauwalg kan dus wel heel wat ongemakken veroorzaken.
1: Ja. Nu, de infrastructuur is er, is van de stad, is aangekocht. Laten we zeggen, het is nog een open vraag naar de toekomst toe, wordt later beslist.
0: Ja, zeker en vast. En bij zwemwedstrijden, triathlons en dergelijke meer, zal het zeker kunnen gebruikt worden op voorwaarde. En dat zal zo zijn, na een winterperiode, zijn zeker alle blauwalgen weg. En is er een ruime periode weer waarin dit kan gebruikt worden.
1: Winterzwemmen misschien?
0: Ja, why not? Hè? Want vroeger, waar is de tijd dat we konden wandelen op de rijtjes, dat die bevroren waren?
1: Komt niet meer terug, denk ik.
0: Ik denk niet dat dit nog terugkomt. Dus we zijn bij die gelukkigen die dit ooit hebben kunnen meemaken. Ik zie dat ook niet meer terugkomen. Een fijn ijslaagje misschien voor enkele dagen, waar je niet kunt op wandelen, nog schaatsen. Maar misschien voor de ijsberen, dat zij ook in de winter dan toch kunnen zwemmen in de rijen.

0: Burgemeester, iets wat vrij regelmatig terugkomt in het uurtje van de burgemeester is de maatregelen die getroffen worden, laten we zeggen, ter bevordering van het fietsverkeer. Wordt ook gestimuleerd, ook binnen de eigen stadsdiensten en zo. Woon-werkverkeer met de fiets. Bedrijventerrein, de Blauwe Toren.
1: Ja.
0: Daar worden bijkomende maatregelen getroffen om, laten we zeggen, die ontsluiting en veiliger dan te maken natuurlijk ook met de fiets.
1: Ja.
0: Want dat is geen eenvoudige opdracht.
2: Nee, het is zeker geen eenvoudige opdracht. Eerst is er de Kolvenstraat, waar dat er een aantal fietsstroken of fietspaden zijn aangelegd.
0: Ja, maar zwaar verkeer ook.
2: Ja, veel verkeer en moeilijk eigenlijk om de vrachtwagens die afslaan links of rechts naar bedrijven. Die kruisen uiteraard dat fietspad, is niet eenvoudig. Anderzijds hebben we de verbinding die moet gerealiseerd worden, of die we wensen te realiseren tussen Brugge en zeg maar Zeebrugge, ook Lessewegen, Zwankendamme. Dit is dan wat we noemen de F31, de fietssnelweg nummer 31. En daar komt dan toch wel vooruitgang in, of toch wel een mooi dossier. Want je kunt eigenlijk al die F31 volgen, maar dan kom je aan de Kolvenstraat en moet je eigenlijk een gevaarlijke oversteek maken. En daar is men dus volop bezig met het bouwen van een nieuwe en mooie fietsbrug, waardoor men eigenlijk niet meer de Kolvenstraat moet dwarsen met de dreiging van vrachtwagens en auto's, maar dat men totaal los van het verkeer de rijbaan kan dwarsen.
0: Zich verplaatsen met de fiets, is dat niet voornamelijk iets wat te sensibiliseren valt? Want ik betrap mezelf erop. Als ik bijvoorbeeld rij van de Doornhut in Sint-Kruis naar Brugge, mensen die ik daar al met de fiets heb tegengekomen, die zijn gelijktijdig met mij in de Lange Straat.
2: Klopt.
0: He, dus het gaat eigenlijk even snel, laten we zeggen op een paar minuutjes na, niet ten aangesproken. Ja. Maar wat moeten we daarmee?
2: Ja, het is een opdracht van iedereen. En ik merk dat zelf wanneer ik ergens kom. En dan zeg men, om het eerst aan het stadhuis. Ja, dan zeg ik automatisch. Die fietser zal veel vlugger zijn dan ik met mijn chauffeur in de wagen. Dat is een vaststand feit. We hebben de autoloze zondag gehad. Ook dan. Eigenlijk weinig dagen dat zeggen, moet ik nu weer door dit slechte weer, want er is eigenlijk veel meer mooi weer dan dat het slecht weer is. Dus het is eigenlijk een aanpassing in mentaliteit.
0: Komt wel een winter aan, natuurlijk.
2: Ja, maar het is toch een aanpassing. En, je merkt ook natuurlijk, de fietsen verbeteren altijd, maar je hebt heel veel elektrische fietsen, speedpedelecs en dergelijke meer. Ook mensen die eigenlijk van op grotere afstand, die wonen in Dam of die wonen in Beernem, en die komen toch met de Jabbeke ook, die komen toch met de speedpedelec naar de stad. Mensen die dat elke dag doen, voor het woon-werkverkeer. Maar ook de gewone, je merkt eigenlijk ook, ik was onlangs met de fiets naar Brugge gekomen en ik werd altijd maar ingehaald en ik keek zelf op mijn teller. Ja, rijd ik nu zo traag? Nee, het waren allemaal elektrische fietsen die mij voorbij snorden. Dus, je merkt eigenlijk wel dat er een enorme evolutie is in het aantal mensen die de fiets gebruikt en voornamelijk de elektrische fiets. Nu, ik merk het ook zelfs bij jongere mensen dat zij zeggen, ik ben bereid om met de fiets te komen, maar als ik naar het werk ga, dan wil ik toch niet bezweet toekomen. Ja, ik ga liever met een elektrische fiets. En dus heel veel mensen gebruiken dus de elektrische fiets om het woon-werkverkeer te doen. Wat uiteraard zeer positief is, want een fiets neemt nog altijd veel minder plaats in dan een wagen.
0: En misschien een automatische oplossing voor het vele autoverkeer wat Brugge mee te kampen heeft natuurlijk.
2: Klopt. We willen uiteraard naar een meer autoluwe binnenstad. We gaan dat niet forceren. Dit zal stapsgewijze zijn. Maar in oktober gaan daar waarschijnlijk een aantal beslissingen over genomen worden. Met uitvoering dan in 2027. We gaan naar een situatie waarin dat we zeggen, wie absoluut met de wagen in de stad moet zijn, moet er kunnen komen. Maar wie er niet moet zijn met de wagen, gelieve uw wagen te plaatsen op een randparking. Of als het kort parkeren is, kan het nog. Maar toch niet zomaar ongebreideld de stad blijven doorkruisen met wagens.

0: Ja, burgemeester, eens de zomer achter de rug ligt, komt soms die kriebel weer boven van, och ja, kijk, ik verlang alweer naar de donkere dagen, naar de sfeer. Wintergloed, ja. Ook dit jaar weer natuurlijk. En er is onlangs een legende toegevoegd, een winterreus komt erbij.
1: Inderdaad.
0: In de periode
1: een aantal aspecten, we hebben eigenlijk gezegd, ja, die lichtwandeling zoals we jaren hebben gedaan, die zullen we niet meer organiseren. Mm-hmm. We zijn nog volop in bespreking. We hadden eigenlijk het idee om een lichtspektakel te laten organiseren binnen de kathedraal, maar dit wordt nu door de Twarn maar twee kandidaten bedrijven die eventueel dit konden doen. Die twee staan nu eventjes op de rem en willen dit wel volgend jaar doen. Maar dit jaar zou nog te vroeg zijn. We moeten kijken wat er daarmee gebeurt. Maar anderzijds is er dan toch wel iets dat we zeker willen doen. Dat is die reus. Dat wil zeggen dat we eigenlijk een reus willen maken samen met vrijwilligers, met de bevolking. En we zouden dit maken aan de hoogte van de werkplaatsen van de hersfabriek. Dat zou dat gemaakt worden. En dit zou dan met ook een licht- en vuurspektakel enkele keren door de stad kunnen wandelen. Dat is eigenlijk de bedoeling met het verhaal van die reus. Hè. En daardoor moet er uiteraard ook een... maakt zomaar geen reus. Er wordt daar een verhaal aangekoppeld over de nieuwe reus die door de stad zal wandelen.
0: Ja. Is dat wat Wintergloed nodig heeft? Een soort attractiepool ook?
1: Zeker alvast. En het leuke is ook dat het niet iets is die aangekocht wordt van buitenaf, maar die eigenlijk samen kan gemaakt worden met de bevolking, met mensen die dat willen. We hebben eigenlijk een goed voorbeeld, zeker dan op kleine schaal, in Lessewegen, waar dat we met het lichtfeest nu sinds een tweetal jaar een aantal figuren laten maken door de bevolking, onder leiding van een aantal experten, met wilgentakken en met een soort rijstpapier of zoiets. En bewegende dieren die door de straten wandelen en die dan ook voorzien zijn van het nodige licht. Dit zorgt wel voor iets heel speciale sfeer. Dus zoiets moet het worden, maar iets grootser.
0: Ja. Imposant.
1: Ja.
0: Ja,
1: maar daarnaast is er uiteraard ook de kerstmarkt, die ook doorgaat in totaal nieuw concept, nieuwe chalets die in opbouw zijn, die in de maak zijn en die we binnenkort ook zullen presenteren. Dus de kerstmarkten op Simon Stevenplein en op de markt. En anderzijds ook de ijspiste, vorig jaar groot succes, die wordt zelfs vergroot.
0: Aan het concertgebouw, voor alle duidelijkheid.
1: Die wordt groter.
0: Ja. Goed, er is deze maand september ook nog een bijkomend iets aan toegevoegd. De Handmade in Brugge Makersmarkt.
1: Klopt, inderdaad. Had ik nog eventjes uit het oog verloren. Maar soms zegt men, het is toch jammer als je de kerstmarkt bekijkt, dat er zo weinig lokale handelaars aanwezig zijn die hun producten, en we weten dat we zo ongeveer een 100-tal mensen hebben die het label hebben van Handmade in Brugge.
0: Ja.
1: Die dus ambachtelijke zaken maken, heel mooie zaken maken. We hebben dat meerdere keren aan die mensen gevraagd of zij niet bereid waren om in een van de diverse kerststalletjes op de kerstmarkt plaats te nemen. Maar telkens kwam dan het antwoord, nee, wij hebben ofwel te weinig producten, massaproductie om dit te kunnen etaleren. Dat is een eerste reden. Tweede reden is zo lang, want uiteindelijk de kerstmarkt start eind november en loopt tot begin januari. Dit kunnen wij niet doen. Dit vergt van ons veel te veel tijd om daar zo'n unit te bemannen of te bevrouwen. We hebben dan eigenlijk een mooi compromis waarbij dat zij één weekend in de hallen een eigen soort kerstmarkt zullen houden met producten die in Brugge gemaakt zijn. Dus producten met het label Handmade in Brugge zullen tentoongesteld worden en ook te koop aangeboden worden in de hallen.
0: Het is alweer opkomst, hè?
1: Ja, het gaat heel vlug. Dat is, men zegt soms, de weken gaan open en toe. En zo is het ook. Hè. We zijn pas de maandag en plots is het alweer vrijdag. We staan weer al voor een nieuw weekend. Hè. Maar er zijn inderdaad heel veel zaken die op ons afkomen.

0: Ja, burgemeester, we moeten het ook even over het sportieve hebben, want dat Club Brugge de landskampioen was, dat wisten we al eerder, uitgebreid gevierd in de stad, met u erbij ook. Inmiddels is de club begonnen aan de Europese campagne, de Champions League, en dat is uiteraard toch wel iets om de nodige aandacht aan te besteden. We hadden die perikelen met de lijn. Bussen in brand gestoken tot 2-3 keer toe. Ja. De lijn haakte af. Ja. Maar uiteindelijk is er dan toch nog op de valreep een oplossing gekomen.
1: Ja.
0: Door Club Brugge zelf uitgedacht.
1: Inderdaad, daar zijn we heel blij om. Dat uiteindelijk, want we konden niet voorstellen dat er zo'n optocht ging moeten gebeuren. Ja. Van de supporters vanaf de Brugse binnenstad tot aan Jan Bredelstadion. De achterzijde nog van Jan Bredel. Club Brugge heeft dus via Kyolis kunnen bekomen dat dus bussen worden ingezet. Anderzijds zorgen wij ook uiteraard met de politie dat daar de nodige begeleiding aanwezig is om hen zo vlug mogelijk in het stadion te krijgen. Want die bussen moeten uiteraard enkele keren heen en terug rijden tussen het zand en het Jan Bredel stadion. Dus er is begeleiding met politie op de motto. En anderzijds worden er ook heel wat stewards ingezet die supporters begeleiden bij het instappen van de bus, bij het uitstappen van de bus. Maar die ook meer reizen met de bus. Ja. Want mocht er iets gebeuren, dat zij onmiddellijk ook de politie kunnen waarschuwen.
0: Ja, want het zijn natuurlijk niet altijd plechtige communicantjes, die meerheid.
1: Nee, we hebben de laatste Europese wedstrijd was, of de eerste, met dat systeem van Kyolis. Was natuurlijk Aston Villa, waar we eigenlijk weinig problemen hadden. Brave supporters die meegereisd zijn vanuit het centrum van Brugge naar het Jan Bredel stadion. We denken eigenlijk dat naar de toekomstige wedstrijden dat alles kan meevallen. Alleen is er enige bedenking bij Lens, als ik me niet vergis, als Franse ploeg. Zouden dan toch wel een aantal heethoofden kunnen aanwezig zijn.
0: Ja, ik dacht Liverpool straks.
1: Nee,
0: later
1: ook daar zeg maar duidelijk, omdat de sancties in Liverpool, helemaal in Engeland, op hooliganisme, zijn bijzonder hoog. Ja. Dus wanneer dat een Britse supporter hier een baldadigheden zou uitsteken, ja, dan heeft dat zijn invloed op wat ze nog kunnen doen in Groot-Brittannië. Ja. Dus in die zin, een Britse supporter die hier baldadigheden uithangt, zal eigenlijk ook een stadionverbod krijgen voor een heel lange periode in Groot-Brittannië.
0: Ja, van de club gesproken, de stad was nogal enthousiast, vond ik, toen uiteindelijk, ik ga zeggen, geen groen licht, maar het blauwe licht gegeven werd voor de bouw van het nieuwe stadion.
1: Ja, inderdaad. En hoe komt dat? Omdat we eigenlijk die beslissing hebben genomen, samen met de club, om te zeggen, wij gaan naar een plaats waar er geen discussie kan zijn over bestemming van de gronden. De gronden bij het Olympiastadion of bij Jan Bredel. Waar die ingekleurd zijn als recreatiegebied. Daar kan dat komen. Dat is geen gemakkelijke beslissing geweest. We hadden eigenlijk eerder liever gehad dat het stadion kon gebouwd worden op Chartreuse of op de Blankenbergse Steenweg. Mm-hmm. Maar goed, u hebt het verhaal, of u kent het verhaal van al de procedures die gevoerd werden. Dus daar moest er telkens een wijziging van bestemming van de gronden komen en stootte telkens op nieuwe procedures. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Jan Bredel, Olympia Park. En daar zijn er wel nog een aantal buren die ook geprocedeerd hebben. Maar uiteindelijk heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen gezegd, nee, het is goed, jullie hebben dat goed gemotiveerd, er mag gebouwd worden. Nu is het de bedoeling, want wij zijn nog een aantal gesprekken gehad met Cercle Brugge. Er moet ook nog een beslissing genomen worden rond de erfpachtovereenkomst die door de gemeenteraad moet genomen worden in de maand oktober. En dan kan men in januari beginnen bouwen. En de club zal dit doen. Ondanks het feit dat een zestal buren nog een cassatieprocedure hebben aangevat voor de Raad van State. Dit gaat dan over procedurefouten, vormvereisten die niet zouden gerespecteerd worden. En we zijn er eigenlijk nogal gerust in dat dit niet veel zal uitgaan en dat het nieuwe stadion met 40.000, voor 40.000 toeschouwers, dat dit zal kunnen gerealiseerd worden.
0: Over een paar jaren is dat dan een feit.
1: Ja.
0: Wat doet de groene kant van Jan Bredel dan?
1: Eerst en vooral, er is in, door de stad bedongen dat wanneer dat club het nieuwe stadion kan in gebruik nemen en dat het oude Jan Breydelstadion moet gesloopt worden, dat Cerkel mogelijkheid krijgt om in het nieuwe stadion te spelen aan een zeer fatsoenlijke prijs, namelijk de prijs die zij nu betalen om in Jan Breydel te spelen. Mm-hmm. Dus financieel is het voor hen zeker en vast een goede zaak. Naar comfort zal dat ook minstens even goed zijn als Jan Breydel, zelfs beter. Uiteraard begrepen we wel dat men bij Cerkel zegt, ja goed, als wij 6.000 toeschouwers hebben, 8.000 toeschouwers hebben in een stadion van 40.000, 42.000 plaatsen, dit is een, ja, alsof dat we in een leeg stadion spelen. Wij kunnen onvoldoende voor de nodige sfeer zorgen, dus we wensen een eigen stadion. Daar zijn we dus volop mee bezig om te kijken om hen op dezelfde manier te behandelen zoals Club Brugge. Dat we zijn grond ter beschikking stellen, zodat zij daar een nieuw stadion kunnen opbouwen. Onze doelstelling is gronden te verwerven aan de Blankenbergesteeweg, die nog in de zone voor recreatie liggen, zodat zij daar kunnen bouwen. Maar daaromtrent is de overeenkomst met de eigenaars nog helemaal niet rond.
0: Ja, dus dat is de toekomst, ja. Uiteraard. Burgemeester, mag ik je bedanken voor dit eerste nieuwe praatje van het seizoen.
1: Graag gedaan, Frederik.
0: En tot eind oktober dan, hè.
1: Dank u wel.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Kools is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Kools bracht de tijd op 11 uur.

0: opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan één iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in.
1: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
0: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
2: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
0: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal. In de beker, eerste klasser KV Kortrijk, is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag in 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

0: Bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Ja, een uurtje langer slapen, dat kan deugd doen. Maar kijk, we zijn op post voor deze zondagvoormiddag. Met een kop koffie, een tompoes erbij en vrolijke muziek. En ja, het is die laatste zondag van de maand, dus dat betekent...

De Staarparade groetjes uit Brugge. Dus dat betekent je kunt weer gaan e-mailen studio@vbro.be. En daar hebben we er al dat gedaan, dus dat komt goed. Je kunt ook bellen zometeen naar de 0503333383 of via WhatsApp 0489388584. En kunnen we niet anders dan maar meteen een belofte nakomen, beter gezegd, van vorige week. Want ik had een paar singles niet bij en dit is er één van.

Als je de keuze had, dan kies je toch gewoon om naar VBRO te luisteren. En dat zeker op een zondag met verzoekjes tussen 11 en 1, zoals dat vandaag het geval is. En voor ons eerste verzoekje gaan we meteen richting Nederland. Want zanger Maiko die vroeg speciaal voor Huub Roestgeis uit Enschede het... zijn single natuurlijk de Noorderzon aan. Want die nieuwe komt eraan. Ik ga morgen even moeten vragen hoe dat nu precies zit met die gloednieuwe single. En Maiko doet bij deze ook de groeten aan zijn moeder, Annemiek Kiezenbrink. En daar komt hij dan.

Nee hoor, ik verdwijn niet als sneeuw voor de zon, maar blijf gewoon gezellig hier in Studio 1 zitten in Brugge bij VBRO. Want ja, tussen nu en 1 uur kunnen jullie er ook nog bij met jullie groetjes of verzoekjes. Een e-mailtje kan via studio@vwro.be of je belt naar onze studiotelefoon, dat is 050-333-383 of even een berichtje of een WhatsAppje naar de 0489-388-584. En dan doe ik mijn best om even in de platenbak te gaan zoeken. En ik ben nog even in die hout van eigen bodembak van Eddie aan het zoeken, want daar is er intussen ook al een verzoekje voor terechtgekomen.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.

0: 24 graden landinwaarts, misschien zelfs 25. Dat zijn opnieuw erg hoge temperaturen. Rustig weer ook, weinig wind en uiteraard veel zon daarbij. Met een, in de loop van de dag zelfs nog breder wordende opklaringen, kunnen we van een hele mooie zomerse dag spreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
3: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.

Hey, van Bart Keil uit 2012 met Gijs de Zeilen. En je weet het, of luisteraars die mij kennen, die weten dat Duits mijn stokpaardje is. En ik kreeg het ook als kind met de paplepel binnen. En dan kan ik natuurlijk vandaag niet anders dan kijken wie dat er ook jarig is. Niemand minder dan Freddy Queen, die wordt vandaag 95 jaar oud. De man die we allemaal kennen van Heimwee, die gitaar und das Meer, La Paloma und Junge, komm bald wieder.

Het is dan misschien nog geen hoogtijd daar in Alicante, in Spanje. Maar het is wel een jubileum, heb ik begrepen. Want we kregen heel veel groetjes uit Alicante, in Spanje. Voor alle luisteraars en medewerkers van VBRO. Maar voor Kelly Bastiaan en Chrissy Pree is het vandaag wel een heel speciale dag. Want ik heb begrepen dat ze vandaag 15 jaar samen zijn. Dus stuurt Chris, bedankt schat om het al 15 jaar met mij uit te houden. Bedankt schat. En ze vroegen het laatste liedje van Yves Reenaerts en Kurt Krabbe. Wel ook bij deze namens VBRO een dikke proficiat.

En van een verzoekje uit Spanje terug naar eigen land. Want Joris Scherman die stuurde een e-mailtje naar studio@vbro.be. En die zei van, kan je nog eens het nummer draaien van Ave Maria No Moro van Bobby Prins? Die had hij onlangs gehoord in het programma Hout van Eigen Bodem van collega Eddie Govert. Wel, Eddie is er straks terug tussen 1 en 2 met de accordeondeuntjes. En tussen 2 en 4 met een nieuwe aflevering van Hout van Eigen Bodem. Dus ja, zou ik zeggen, gewoon blijven luisteren. Maar we zijn nog niet aan het einde natuurlijk, want er liggen hier alweer een aantal verzoekjes. Allee, het is te zeggen, op het scherm die binnengekomen zijn. Dus we doen gewoon verder tot 1 uur met alle groetjes en verzoekjes. En die groetjes stuurt Joris Scherman aan alle luisteraars en medewerkers van VBRO.

Ja, met alle moderne technologie zou het voor de meeste verzoekjes no problemo mogen zijn. Hè. Maar ja, soms ben ik zodanig aan het zoeken naar een nummer, zoals voor straks, even na 12 komt Huis op de Wolken eraan. Dat nummer zit niet in onze vaste collectie, moet ik misschien wel eens voor gaan zorgen, want daar doen we ook aardig wat luisteraars een plezier mee. Dus, maar kijk, dat is voor straks. Wil je er nog bij met een groetje of een verzoekje, of zomaar een plaat terug horen, dat kan, laat het even weten. Dat kan via e-mail studio@vbro.be of je belt even naar de 050-333-383 of je stuurt even een berichtje of je belt via WhatsApp naar de 0489-388-584. En ik doe mijn best voor straks er allemaal tussen 12 en 1 erbij te krijgen hier bij de Staarparade. Groetjes uit Brugge.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een 2e schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

Terug in de tijd naar het jaar 83 met Stiekem Gedanst van Toontje Lager natuurlijk. Ja, ik switch hier een beetje van het ene scherm naar het andere om alle nummertjes na elkaar op antenne te krijgen. Want het volgende, dat is een verzoekje, die kwam binnen via e-mail. Dus dat kan nog altijd tot 1 uur. Studio@vbro.be. En dat kwam vanuit Landen van Chantal, speciaal voor alle fans van Luc van Meeuwen, Het Huis op de Wolken.

Ik zou bijna durven zeggen, nog fragieler dan het origineel is deze remake van Nicole's Papillon. Uit het gloednieuwe album Meine Schätze. Want dat album verscheen afgelopen week. Zijn allemaal nieuwe opnames van haar meest favoriete liedjes. Ter gelegenheid van haar 45-jarige bühnejubileum. En straks gewoon de draad weer oppikken met de verzoekjes. Ook die kunnen er nog bij tot 1 uur. Daarvoor kun je nog mailen naar studio@vbro.be. Of je neemt even de telefoon erbij en je belt naar de 050-333-383. Of eventjes via WhatsApp. Kan ook altijd naar de 0489-388-584.

Ja, en ik had het jullie vorige keer beloofd. Het nummertje lag bijna niet klaar, maar kijk, nu intussen wel. De nieuwste van Kees Schaak, Tans, Tans, Tans. Ja, vorige keer hadden we nog de Nederlandse versie, maar nu ga ik toch voor de gloednieuwe Duitsstalige.

zonder liefde, zonder hoop. Zij had mij die nacht verlaten, ik liep met mijn gevoel te koop. Toen zag ik jou, je keek me aan, nam al mijn twijfels weg.

0: De VPRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VPRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag veel zon uiteraard. Het is een beetje in de trend van de voorbije week. Een dag wat minder zon, een dag weer heel veel zon. En temperaturen die flink stijgen met ja, eigenlijk bijna zomerse waarde. 22 graden aan zee tot een 3-4. Ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind. Komt uit een zuidoostelijke richting. Waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer. Met brede opklaringen. En temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden. Hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Dit is VBRO.

Ja, ik hoop voor Robert Pater dat het weer goed gekomen is. Want bedriegen, dat is niet zo netjes. Maar kijk, we gaan voor het volgende verzoekje richting Eindhoven. Mark Reinders, die luistert van daaruit mee. En die vroeg voor de... Ja, even kijken. Maiko, maakt niets uit. Tijdens het mooie verzoekprogramma op zondag. Om die er ook nog eens tussen te gooien. Wel, bij deze.

Ja, als je zo naar de teksten van de liedjes luistert, dan stel je soms toch wel rare vragen. Maar je kunt natuurlijk zeggen, schuld war nur die limoncello.

Ja, eine ganze Nacht Limoncello, das hat mich auch verrückt gemacht. Maar kijk, was de schitterende nieuwe schijf van die Schlagerpiloten. En van Duits terug naar het Nederlands met, hoe kan het ook anders, toch nog een keer Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.

toch nog even een van de laatste nieuwe van Ghislaine Fischer. Maar ik heb gekozen voor Heute Nacht. Dat is nog net ietsje meer VBRO-minded, als ik het dan zo mag noemen. Dan haar allerlaatste, die nogal stevige disco geeft. Zo. En zo rond 10 voor 1... Kijk, moeten we toch wel een beetje uitkijken. Uitkijken is misschien voor sommigen naar zondag 4 oktober. Want dan zitten we met onze VBRO Matinee Show in de Foodbar Lord of the Wings in Menen. En dan heb je onder meer kans om daar in levende lijven Alwin Rennen, Angelo Martinez, Jeroen de Gank en Giovano te aanschouwen. En mee te zingen natuurlijk met Gun Singles.

Ja, twee uurtjes die zijn zo voorbij als je het mij vraagt. En ja, met de verzoekjes en de nieuwe singles erbij hoop ik dat jullie er ook weer hebben van genoten. Zet misschien al in agenda volgende zondag 25, beter gezegd, oktober, Didier, toch? Foei, je moet het nog zo mooi netjes op je spiekblaadje schrijven. 25 oktober tussen 11 en 1 is er een gloednieuwe staartparade groetjes uit Brugge. En ja, zometeen verwelkomen we Eddie Govert voor een accordeondeuntje tussen 1 en 2. En tussen 2 en 4 niet het goud van ter beurze, maar wel het goud van eigen bodem. Hij geeft weer heel wat prachtige klassiekers en ja, zo van die nummers die je amper of nooit te horen krijgt op de radio, klaar voor straks op jullie los te laten. En wat mij betreft, ja, dat wordt een drukke radioweek, want morgen met een aantal collega's richting Tilburg voor Buma NL. En het verslagje daarvan hoor je aanstaande zaterdag, samen met ja, ook de nodige andere interviews in de gloednieuwe aflevering van Vers van de Naald. Want ja, seizoen 3 komt eraan op zaterdag tussen 10 en 12 samen met Dieter. En ja, dan ja, wie dat die gasten zijn, dat mag ik nog netjes niet verklappen. En wat mij betreft ook een afspraak aanstaande zondag voor een gewone staartparade met ja, muziek van vroeger en nu. En ja, voor de rest zou ik zeggen nog heel veel luisterplezier hier bij VBRO. En ik ga eruit met even kijken, ja, Sandra de Moor uit Sint-Niklaas. En dan gaan jullie misschien zeggen, wie is dat als ik zeg Mrs. McBride en der man from Nashville? Dan weet je het meteen. Bis nächste Woche. Tschüss.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een 2e schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

0: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: Yes.

Een goedemiddag en welkom bij VBRO Radio. Mijn naam is Eddy Govert en we zitten zoals elke zondag weer klaar op ons stoeltje hier in Studio 5 voor een accordeondeuntje. En je hoorde al Avec Entrain van Roger Daniels. En dat wil zoveel zeggen als met volle goesting. En dat doen wij natuurlijk ook altijd, hè. Welkom, beste luisteraars. We bedanken natuurlijk eerst DJ Van Sever voor het verzoekprogramma. Misschien was jouw verzoekje er wel bij, wie weet. Maar we gaan door met ons uurtje accordeon. We horen Itzola en ook Albert Hennebel. Prestigieuze. Oei, wat een titel.

Voilà, volle bak ambiance met Le Grand Julot sur Les Vagues. Een zeer bekend liedje van vroeger tijden. En we gaan door met Bobby Prins. En die vliegt er ook al in, hoor, met zijn Valencia.

Een beetje acrobatie op het accordeon, dat kan er altijd bij. En dat hoorden we van de kermisgasten, Tico Tico. Tot aan het nieuws en de berichten nog twee liedjes. Eentje van Frans Bonne, Pour Toi Seul, en ook de Melando's. Die zijn erbij vandaag met die beroemde sneeuwwals.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag veel zon uiteraard. Het is een beetje in de trend van de voorbije week. Een dag wat minder zon, een dag weer heel veel zon. En temperaturen die flink stijgen met ja, eigenlijk bijna zomerse waarden. 22 graden aan zee tot een 3-4. Ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind. Komt uit een zuidoostelijke richting. Waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer. Met brede opklaringen. En temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden. Hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassenkader en met de kwaliteit van Salons Ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Dit is VBRO.

En de tijd die tikt maar door natuurlijk, hè. En na het nieuws kregen we 3 opnames te horen. Eentje van Heesbeen en Heesbeen, Ik heb de hele nacht. Ook Henri de Haas natuurlijk met een mooie medley. En Jean-Pierre Verstralen, Kissie Polka. We gaan door. Manfred Jongenelis, een bekende, een beroemde, zeg maar, accordeonist uit Nederland met sombras. En ook Johnny Clarisse, onze eigen West-Vlaming natuurlijk, hè. La Valse des Touristes.

De oudere luisteraars van de VBRO, die zullen zeker Johnny Meyer nog herinneren. Wel, dat was een opname van hem. It Had To Be You. We gaan naar het einde van ons uurtje accordeon en om 2 uur starten we natuurlijk met Goud van Eigen Bodem. Daarover straks meer. Maar je hebt nog recht op enkele opnames op accordeon. We horen nog eens Roberto met Hij speelde accordeon en ook Maurice Bailleur. Sauterelle. Tot zo!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een 2e schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Ons uurtje accordeon dat ligt ook alweer achter de rug hier bij de VWRO. Mijn naam is Eddy Govert trouwens en we zitten alweer klaar voor Goud van Eigen Bodem. We hoorden een grote hit van Paul Severs uit de jaren 70. Vaarwel en tot weerziens. En we gaan ermee door met hitjes en bekende successen van onze artiesten van vroeger tijden. Dus geen Nederlanders zal je horen, maar enkel onze Vlamingen. Zo hoor je nog eens Pascal Laurent. Jij bent niet meer van mij. Ook Walter de Buk uit Gent. In mijn strootje zijn tallemaal kommeren. Dat zal misschien waar zijn. En ook Jo Leemans, een oude opname uit 1958. Alsjeblieft, het allermooiste ter wereld. Daar komt ze.

Dat was Mieke, heet als de zon. Oei, oei, oei, ik wist niet dat het zo erg was bij Mieke, hè. We gaan naar het nieuws en de berichten toe, maar we horen nog opnames van Erik Marijsen, ook van Jimmy Frey en zometeen Bart Keil met z'n tweetjes. Oei, dat zal Luc Kappermond wel zijn, zeker, hè.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag veel zon uiteraard. Het is een beetje in de trend van de voorbije week. Een dag wat minder zon, een dag weer heel veel zon. En temperaturen die flink stijgen met ja, eigenlijk bijna zomerse waarden. 22 graden aan zee tot een 3-4. Ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind. Komt uit een zuidoostelijke richting. Waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer. Met brede opklaringen. En temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden. Hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.

0: Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. Goud van eigen bodem.

Ook Joe Harris was erbij vandaag. Waar de zon en de zee elkaar kussen. En daarvoor een live-opname van Louis Neefs. Toch ben je oma. We zijn weer gelanceerd, hè? We horen The Strangers en Mijne Camion. Dat zal wel zijn. En wat ze daaruit richten, dat vertellen ze zelf. Maar eerst Dana Winner. De vrouw met de gouden stem, zeg maar, hè? Ik zing vandaag een lied. Een liedje uit 98. Daar komt ze.

Bon chauffeur, ik ben getrouwd met een motor. Ik woon op wielen in een cabine. Daar zit ik jaar uit jaar in. Kraai met dat monster van je najaar. Soms dicht bij ons, maar meestal ver. Kraai nooit niet leeg, zit altijd vol. Met kleine rommel of grote brood.

een knappe Poolse, een farm Russin. Een warme Poolse, een klaar Jodin. Een toffe Griekse, een Duitse Fräulein. En toos een blieke Algeraan.

kraam met de vlam. Los in de pap. Zit met de poepers. Omdek ze naap. Kraam veel te laag. En veel te hard. Mordouw verheuren. Die kraak in zwart. Toch blaaf ik bollen. Als ik zo mug. Dan zit ik nog thuis. Voor morgen vroeg.

De bekende stem van Mark Dex met een hit uit de jaren 60, Palma de Mallorca. We gaan naar het einde van ons eerste uurtje Goud van Eigen Bodem, maar na 3 uur ons tweede uurtje volgestouwd met bekende liedjes van onze Vlaamse artiesten uit vroeger tijden. En ondertussen hoor je nog een nummer van Danny Joe, Crazy, maar ook Johan Dillion, Elke Nieuwe Liefde, daar is hij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Oostkamp is gisteren een motorrijder gewond geraakt en dat bij een botsing met een auto. Het slachtoffer werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen en de precieze omstandigheden van het ongeval is er nog geen informatie bekend. In Veldegem heeft gisteren namiddag een brand gewoed en dat in een schrijnwerkatelier in de Kloosterstraat. Een brandweerman die er met zijn fiets toevallig voorbij kwam, merkte rook op en ging polshoogte nemen. Hij waarschuwde meteen de hulpdiensten. Op het moment van de brand was er niemand in het atelier aanwezig. Verschillende machines raakten beschadigd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk. In Wevelgem is gisteren namiddag een bestuurster van 50 onwel geworden achter het stuur van haar auto. Haar wagen reed door de vitrine van een meubelzaak in de Kortrijkstraat en kwam volledig in de winkel tot stilstand. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden vielen er niet, maar de materiële schade is wel aanzienlijk. In Bellewaerde kwamen zaterdag honderden pleeggezinnen samen voor een bijzondere pleegzorgdag. De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt met de steun van 8 West-Vlaamse Rotaryclubs. Pleegkinderen en gezinnen konden er elkaar ontmoeten en samen een dag in het pretpark beleven. In Vleteren werd 1383 kilogram appelen en peren ingezameld. Het fruit wordt geperst tot sap, zodat ook fruit dat anders mogelijk verloren zou gaan een nuttige bestemming krijgt. De actie leverde ruim een ton lokaal fruit op. En in Brugge is een bijzondere kopie van Guido Gezelle's woordentas opnieuw in de stad terechtgekomen. Het gaat om een exemplaar dat verbonden is met de Brugse gevangenis en dat aan de stad werd geschonken. Daarmee krijgt een opmerkelijk stuk literair erfgoed opnieuw een thuis in Brugge.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Je zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
5: Goud van eigen bodem.

Een mooie belofte van Salim Segers. 7 nachten geef ik jou. En het is te hopen dat het nog een beetje langer duurt dan dat, hè? Tweede gedeelte van onze Goud van Eigen Bodem hier bij de VWRO. Eddy Govert is mijn naam en we gaan nog door tot 4 uur. Je krijgt de Marlets nog eens te horen. Ze spelen met mijn voeten. Wat een titel, hè? Marva is er ook bij. Als ik dat meisje was. En starten doen we met de keizer van het Vlaamse lied. Wiltura. Een huis is geen thuis.

En nu dat ik dat meisje ben, dat jij meeneemt naar huis, nu mag ik de hemel danken en duimen iedere dag.

Zo betreurde Margriet Hermans natuurlijk met alle mooie mannen een van haar successen uit de jaren 90. We gaan naar het nieuws en de berichten, onverbiddelijk. Maar we horen nog 3 opnames. Eentje van Eddie Smets, Arriba España. Ook de Billy Goat Riders. Misschien kennen ze niet, maar je moet maar eens luisteren. In het Engels, I Wanna Be With You. En starten doen we met Tamara en Tom Davies. Ciao, ciao.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ

0: info@fibbeheero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze Fibbeheero Facebookpagina of in de agenda op fibbeheero.be.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag veel zon uiteraard.

0: met ja, eigenlijk bijna zomerse waar. Dat zijn 1, 22 graden aan zee tot een 3, 4, ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind, komt uit een zuidoostelijke richting, waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer met brede opklaringen en temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden, hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
1: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
1: Kijk op verandacomfort.com.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerlegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
5: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
4: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
6: Dit is VBRO.
7: VBRO. Goud van eigen bodem.

We zitten in de laatste rechte lijn naar 4 uur toe en we hoorden ondertussen Jasmin met Hoog in de Wolken en onze trotsplaat voor deze week. Dat is Marco Kimsen met zijn Liefde. Terug naar Goud van Eigen Bodem. We doen dat met Shana, dat sympathieke meisjesduo, hè? Fernando. Maar ook Ivan Brunetti. Kussen kan geen kwaad, schat. Dat is inderdaad waar, hè, Ivan. Je mama.

We moesten al helemaal terug naar 1960 voor Jeff Burm met Even Geduld. En daarmee zitten we bijna, en ik zeg wel bijna, op het einde van Goud van Eigen Bodem. Je hebt nog 3 opnames te goed. Eentje van Bobby Ranger, klappen, stampen, fluiten. Eentje van Dan Nielsen in het Engels, Nobody's Perfect. En ook Bobby Prince met Toe, kom in mijn armen. Een van zijn grootste hits uit de jaren 80. Ik neem afscheid, maar niet voor lang, want morgen tussen 10 en 12 hoor je me voor koffietijd terug. En ik hoop dat ik jullie mag begroeten. Nog een fijn weekend, bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden. Maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld. En daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: Het is een beetje in de trend van de voorbije week. Een dag wat minder zon, een dag weer heel veel zon. En temperaturen die ja, eigenlijk bijna zomerse waarde zijn. 1, 22 graden aan zee tot een 3, 4. Ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind. Komt uit een zuidoostelijke richting. Waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer. Met brede opklaringen. En temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden. Hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Misschien eerst een kleine terugval, maar toch nog maxima van vooraan de 20 graden. Maar dinsdag en woensdag zijn buiten categorie. Vooral dinsdag kan het heel erg warm worden, met maxima die een stuk boven de 25 graden kunnen uitkomen. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd, met ook heel veel zon daarbij. En ook woensdag lijkt nog een hele warme dag te kunnen zijn. Kortom, echt hoge temperaturen, ongezien voor de tijd van het jaar. Later in de week wordt het dan geleidelijk wat minder warm. Maar ja, dat kan ook niet anders. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar meestal blijft het droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Leverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11.

We krijgen de komende dagen nog meer hoge temperaturen. Die lopen nog verder op. Maandag misschien eerst een kleine terugval, maar toch nog maxima van vooraan de 20 graden. Maar dinsdag en woensdag zijn buiten categorie. Vooral dinsdag kan het heel erg warm worden, met maxima die een stuk boven de 25 graden kunnen uitkomen. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd, met ook heel veel zon daarbij. En ook woensdag lijkt nog een hele warme dag te kunnen zijn. Kortom, echt hoge temperaturen, ongezien voor de tijd van het jaar. Later in de week wordt het dan geleidelijk wat minder warm, maar ja, dat kan ook niet anders. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar meestal blijft het droog. Dit is Geert Nazend voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden. Maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld. En daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny.

0: info@fibero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze Fibero Facebookpagina of in de agenda op fibero.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Het is een beetje in de trend van de voorbije week. Een dag wat minder zon, een dag weer heel veel zon. En temperaturen die ja, eigenlijk bijna zomerse waarden zijn. 1, 22 graden aan zee tot een 3, 4. Ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind. Komt uit een zuidoostelijke richting. Waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer. Met brede opklaringen. En temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden. Hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Misschien eerst een kleine terugval, maar toch nog maxima van vooraan de 20 graden. Maar dinsdag en woensdag zijn buiten categorie. Vooral dinsdag kan het heel erg warm worden, met maxima die een stuk boven de 25 graden kunnen uitkomen. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd, met ook heel veel zon daarbij. En ook woensdag lijkt nog een hele warme dag te kunnen zijn. Kortom, echt hoge temperaturen, ongezien voor de tijd van het jaar. Later in de week wordt het dan geleidelijk wat minder warm, maar ja, dat kan ook niet anders. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar meestal blijft het droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
6: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
5: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
0: Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Onet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden. Maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld. En daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storing

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Het is een beetje in de trend van de voorbije week. Een dag wat minder zon, een dag weer heel veel zon. En temperaturen die ja, eigenlijk bijna zomerse waarden zijn. 1, 22 graden aan zee tot een 3, 4. Ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind. Komt uit een zuidoostelijke richting. Waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer. Met brede opklaringen. En temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden. Hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Misschien eerst een kleine terugval, maar toch nog maxima van vooraan de 20 graden. Maar dinsdag en woensdag zijn buiten categorie. Vooral dinsdag kan het heel erg warm worden, met maxima die een stuk boven de 25 graden kunnen uitkomen. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd, met ook heel veel zon daarbij. En ook woensdag lijkt nog een hele warme dag te kunnen zijn. Kortom, echt hoge temperaturen, ongezien voor de tijd van het jaar. Later in de week wordt het dan geleidelijk wat minder warm. Maar ja, dat kan ook niet anders. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar meestal blijft het droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houd

0: 30 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A, naast Aldi, in Nieuwpoort.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: In OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-82-52-62. 0471-82-52-62. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO.
3: Soms droom ik dat jij er niet meer zal zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag weer een veel warmere dag. De wind is weer om naar een zuidoostelijke, zuidelijke richting en voert weer veel warmere lucht aan. Temperaturen schieten weer omhoog. 3, 24 graden landinwaarts, misschien zelfs 25. Dat zijn opnieuw erg hoge temperaturen. Rustig weer ook, weinig wind en uiteraard veel zon daarbij. Met een in de loop van de dag zelfs nog breder wordende opklaringen kunnen we van een hele mooie zomerse dag spreken. Het is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is VBRO.

heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Twee verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Avochten al hier achter 14 die zwit. Zuster getrouwd, kulle tapas wit. Al ons land was kapot, en hyper lag plat. Alleman was pover

10:15 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt haar aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt haar aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 vliegen we lekker in haar put. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met z'n head. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Dude, zegt ze,

0: kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap, want ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat.
1: VBRO, elke dag een heerlijke dag Nederland.

Ik was een schuchtere naïverd. Van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij dag lieverd. En sprong achter op mijn fiets.

de wind. En toen zei ze weer iets liefs, wat ik niet helemaal verstond. Maar ik vond het onbegrijpelijk mooi.

bepaald een echte flottert. Ik kreeg het warm en ik kreeg het koud. Ik weet nog dat ik heb gestotterd. Wat zijn aan zee de zoenen zout?

het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ik heb heel stil naar haar geluisterd, de lieve dingen die ze zei. Toen heeft de zee me ingefluisterd, kom nog een beetje dichterbij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Twee verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Je

tentdebat. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen. Omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen plooit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: VBRO. Gewoon gezellig.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan mijn huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe

wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen, dat hebben ze geren. En laat

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Yes.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Nou ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.